Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de burgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Purple Disco Machine and In the Dark. Daarvoor another featuring 54 Ultra and Talk to You. Een hele goede morgen. Het is donderdag 21 mei. Dit is een nieuwe aflevering van De Ochtendshow. Ik ben Daniel Schuurman. Tot 9 uur ben ik bij je met de allerlekkerste muziek. Wat dacht je van deze Rod Stewart en Crazy About Her?

0: studioreden.nl.
1: De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Weertdijk in de Havekerwaard is nog niet definitief rond. De gemeente Rheden onderzoekt nog verschillende zaken, zoals natuur, stikstof, bodemvervuiling en waterveiligheid. Het fietspad moet zorgen voor een veiligere route tussen de Steeg en de Havekerwaard. De vergunning werd vorig jaar aangevraagd, maar de procedure loopt nog. De gemeente kan daarom nog niet zeggen wanneer de werkzaamheden beginnen. Voor het project werken de gemeente, Landgoed Middachten en K3 Delta samen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Battle en Shut Off the Lights. En ja, een grote doorbraak was in 2013, weten we het nog allemaal. Het nummer Pompeii. En ja, daarna werden ze heel erg groot. Ook op festivals doen ze het goed. En trouwens, wat bijzonder is tijdens live optredens, dat de nummers van Bestel veel rauwer en energieker klinken dan de studioversie. En daardoor hebben ze best wel een grote festivalreputatie. Ze maken er dus een flink feestje van. Daar komt het op neer. Dit is Studio Raiden met zometeen de NOS Headlines. Eerst hier Jade. And don't walk away.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En de 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Confession of the Groove.

dat kan kloppen, want het origineel is eigenlijk van Sheila en B Devotions en Spacer. En Elcazar maakte daar vrolijk gebruik van met de nummer Crying at the Discotheque. Maar goed, ze waren niet de enige. Kennen we nog allemaal die platen in 1997 van Franco Moretti, Show Me? Nou, daar werd duidelijk ook dat pianosampletje gebruikt. Ook een nummer van Kylie Minogue uit 2003 met Andy Up. We hadden ook nog een plaat zelfs van More Than Talking, Don't Let Me Go. Allemaal hebben ze gebruik gemaakt van dat pianotje. En zo zijn er nog veel meer platen. Maar goed, beter goed gejat dan slecht nagedaan was het toch? Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen is hier

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Vrijdag en ook het weekend verlopen zonovergoten. De temperatuur stijgt verder. Vrijdag naar 25 graden en zaterdag naar 28 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit oostelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: De versie uit 1993 van de band Take That. Maar dit is het origineel. En het origineel komt van Dan Hartman en Relight My Fire. En ja, ik las het en het klopt. Er schijnt zelfs een versie te zijn die langer dan 9 minuten duurt. Nou, ik heb hem even opgezocht. 9 minuten 35 om precies te zijn. Ik denk dat ik hem gewoon eens wel even ga luisteren hoe die überhaupt klinkt. We gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. Daarna zijn we terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Dus we spreken elkaar straks weer na de klok van 7 uur. Nu nog op je radio, Alex Warren.
1: Studio Reden. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt iets drukker op de weg, de meest opvallende files. De A2 Den Bosch richting Utrecht, daar loopt het vast tussen Rosmalen-West en afrit Kerkdriel, 10 minuten vertraging. En de A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Everdingen, daar zitten namelijk gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er een kwartier langer over. Dan nog de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Shakira en Zil. Daarvoor hadden we nog Calvin Harris en Feel So Good. Voelt het vanochtend ook goed toen je op de fiets naar het werk ging? Nou, vertel. En waarom vroeg ik dat? Nou, het is vandaag fiets naar je werkdag. Dus ik ging daar eigenlijk een klein beetje vanuit dat je op je fiets naar je werk bent gekomen. Ja, en anders dan maar niet. Hè? En het is vandaag ook Chardonnay-dag. Dus, maar dat is meer voor de afterdip na je werk.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Een automobilist is dinsdagavond op de N348 bij Dieren van de weg geraakt. De auto botste tegen een verkeerspaal en kwam deels op de vangrail tot stilstand. Het ongeluk gebeurde rond 6:45 avonds op de Arnhemse straatweg bij de kruising met de Ellekomse dijk. De schade aan de auto is groot en het voertuig moet als totaal los worden beschouwd. De bestuurder liep lichte verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Smit, Stay en artiesten zoals Miles Smit, die maken eigenlijk vaak gebruik van nummers met een hele sterke eerste 15 seconden waar altijd een hoop in gebeurt. Ja, dat is eigenlijk een beetje cruciaal geworden door een TikTok die natuurlijk hele korte fragmenten afspeelt. En daardoor wordt dan melodietje heel erg bekend en ja, dat vinden radiostations dan ook weer leuk, waardoor een nummer weer snel wordt opgepikt. Nou, goed over nagedacht, dus let maar eens op. Zometeen iets over een mislukte huwelijksgrap. Hè. Het wordt steeds extremer. Je hoort er straks meer over naar het NOS Headlines. Eerst hier Crowded House en It's Only Natural.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt wat drukker op de weg. Er staat nu 50 kilometer file in de regio. Waaronder op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Reken op 20 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. 10 minuten vertraging. De A50 dan, Eindhoven richting Arnhem. Daar loopt het vast tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Reken op 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En deze werd mede mogelijk gemaakt door de Shapeshifters en Lola's Team. We hebben het allemaal wel een keertje gelezen, gezien op foto's of misschien in je omgeving meegemaakt. Bruiloftsgrappen. Nou, de volgende grap die gaat eigenlijk alle boekjes erbuiten, vind ik. Want een bruidspaar uit Hees die werden namelijk vrijdagavond verrast door een grap. Voor hun huis werden namelijk 59 verwaarloosde kippen achtergelaten. De dierenambulance trof ze onderkoeld, verzwakt, kaalgeplukt en zonder voer of water aan. Eén kip was al zo slecht ertoe dat hij overleed. En de tweede overleed later na aankomst. Ik heb dat nog nooit gezien, al dus een dierenambulance medewerker. Met behulp van vrijwilligers zijn de kippen naar een opvang gebracht waar meerdere dieren er slecht aan toe zijn. En sommige niet meer kunnen lopen of eten. Nou, de politie is ingeschakeld en heeft het bruidspaar geïnformeerd. Dat geschrokken reageren natuurlijk en de kosten wil verhalen op de daders van de grap. Ja, ik vind het ook echt gewoon niet normaal. Ja, je huis inpakken met kratten bier, oké, maar dit gaat echt te ver. Zijn we dit weerbericht?

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Vrijdag en ook het weekend verlopen zonovergoten. De temperatuur stijgt verder. Vrijdag naar 25 graden en zaterdag naar 28 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit oostelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

al een beetje zit te luisteren en je denkt van, hey, dit klinkt wel een beetje als een nummer van Ed Sheeran. Nou, dat kan wel een beetje kloppen, want het is mede geschreven met Ed Sheeran, wat ook dus een beetje hoorbaar is. Alicia Keys en Underdog. En daarmee gaan we langzamerhand naar het nieuws van 8 uur. Daarna zijn we terug met de laatste uur van de ochtendshow. Maar nu op je radio, David Bowie.

0: 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits verloopt redelijk druk. Er staan onder andere files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar zitten gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Een half uur vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Van de A28 Groningen richting Amersfoort. Daar liggen voorwerpen op de weg bij knooppunt Hattemerbroek. Ook hier heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 minuten tot een kwartier. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Maroon 5 en Memories. En dit nummer is geschreven als een eerbetoon aan overleden vrienden en geliefden van de band. Dat zo mooi samengevat in een paar minuten. Nou, doet niemand je na, toch?

0: studioreden.nl.
1: Een automobilist is dinsdagavond op de N348 bij Dieren van de weg geraakt. De auto botste tegen een verkeerspaal en kwam deels op de vangrail tot stilstand. Het ongeluk gebeurde rond 6:45 avonds op de Arnhemse straatweg bij de kruising met de Ellekomse dijk. De schade aan de auto is groot en het voertuig moet als totaal los worden beschouwd. De bestuurder liep lichte verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Dat is toch heerlijk, hè? Als er één iemand voor een rustmomentje kan zorgen in je show, is het Adele wel. En Easy on Me. Zometeen ga ik nog vertellen over een man die in leeuwenverblijf in een dierentuin was geklommen. En wat hij daar heeft gedaan, je hoort het zometeen. Eerste plaats, oorspronkelijk uitgebracht in 1993 en werd later in 1997 opnieuw uitgebracht. En dat zorgde voor de echte doorbraak. Dit is The Blue Boy. Hello.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is redelijk druk in de provincie Gelderland. Zo staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg en dit zorgt voor ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen beland je in de file. 30 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is ook hier dicht. De A28 dan, Groningen richting Amersfoort. Tussen Staphorst en knooppunt Hattemerbroek lagen voorwerpen op de weg. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op een klein half uur vertraging. En tot slot nog de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ik dacht eerst dat ze over mijn douchekraan aan het zingen was. Want die wordt ook weer heet en dan weer koud. Maar dat zal wel niet de insteek van dit nummer zijn geweest van Katy Perry en Hot and Cold. Nou, nu komt het verhaal hoor van de man die een leeuwenverblijf was ingeklommen. Dat gebeurde allemaal in Dortmund. En de politie heeft de man aangehouden. De 29-jarige

dat hij de leeuwen onrustig vond en dacht dat ze honger hadden. In zijn rugzak bleek hij varkensgoulash bij zich te hebben. Nou, een gedeelte ervan was al door een leeuw opgegeten. En omdat rauw varkensvlees schadelijk kan zijn voor de katachtigen, werd het restant door een dierenarts veiliggesteld voor onderzoek. De man wordt niet strafrechtelijk vervolgd, want het voeren van leeuwen is volgens de politie geen strafbaar feit. Wel kan de dierentuin civielrechtelijke stappen overwegen als de dieren ziek worden. En als oplossing kun je even nog denken, nou, dan gooien we de man voor de leeuwen, hè? Zeg ik dat hardop? Nee, dat grapje. Zometeen het weerbericht. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Volgens mij wordt het beter, maar blijf luisteren. Je hoort het zometeen van Jan van Gelderen. Eerst hier Ariana Grande. Ja.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Vrijdag en ook het weekend verlopen zonovergoten. De temperatuur stijgt verder. Vrijdag naar 25 graden en zaterdag naar 28 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit oostelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Conga. En de basis van dit nummer Conga is eigenlijk een beetje ontstaan in de jaren 80 in een discotheek in Utrecht genaamd Cartouche. Tijdens een nachtelijk optreden van de band merkten ze dat het publiek heel goed reageerde op dat Latin percussie en conga ritmes. En volgens mij kregen ze daar een beetje het idee, dat moeten we meer doen. En dat werd later de basis voor conga. Nou, en de rest geschieden, zeg maar. We zitten bijna op de ochtendshow. Zometeen na 9 uur hebben we nog Absolute Classic.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
1: There is a toilet, but you can't take a shower.
2: You couldn't take a shower. Dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
1: Not yet.
2: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
1: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
0: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
3: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in de regio. Zo staat er file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen vanwege gaten in de weg. Reken op een half uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen 20 minuten. De A15, Nijmegen richting Rotterdam. Daar sta je in de file tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Een kwartier oponthoud. En de A50 tot slot Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heteren je tijdverlies 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Weertdijk in de Havekerwaard is nog niet definitief rond. De gemeente Rhede onderzoekt nog verschillende zaken, zoals natuur, stikstof, bodemvervuiling en waterveiligheid. Het fietspad moet zorgen voor een veiligere route tussen de Steeg en de Havekerwaard. De vergunning werd vorig jaar aangevraagd, maar de procedure loopt nog. De gemeente kan daarom nog niet zeggen wanneer de werkzaamheden beginnen. Voor het project werken de gemeente, Landgoed Middachten en K3 Delta samen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats was voor de meest kwetsbare asielzoekers. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Plan was om Bolle Jos met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging is onduidelijk. De politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Hij was gisteren opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Toen hij de botten had afgegeven mocht hij weer gaan. Het weer, zon en wolken. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Wel nog een grote vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Reken op een half uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg 10 minuten. De A50, Arnhem richting Os bij Ravenstein, 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Achterberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Vrijdag en ook het weekend verlopen zonovergoten. De temperatuur stijgt verder. Vrijdag naar 25 graden en zaterdag naar 28 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit oostelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljard dollar behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af. De meeste vertraging staat op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Dit zorgt voor een half uur vertraging en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in de weg geconstateerd. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier vanaf Geldermalsen. Dan een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 Zwolle-Amersfoort na een ongeluk van gisteren. Daar is de verbindingsweg ook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, een spoedreparatie op de A28 Zwolle-Amersfoort. Er is één rijstrook dicht bij knooppunt Hoevelaken. Vertraging is 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Zwolle Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. 10 minuten door spoedreparatie, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam voor de Duitse grenscontrole op de A12... komende vanuit Arnhem vanaf Zevenaar. 3 kilometer en ongeveer 15 minuten voordat je daar over de grens kunt. En een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Ongeveer 4 kilometer en 10 minuten, want er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij ging door zijn knieën. Dit was Tom Grennan. Goedemiddag.
1: Richard Klopper.
0: En welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het is donderdagmiddag. We gaan tot 1 uur de kantinedeuren opengooien. Dit was Tom Grennan, Don't Break My Heart. Daarvoor was het Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Onze wijsneus van de dag, want hij weet alles, hè. Hij is momenteel aan het toeren door wereldwijd met zijn Ugly Tour. En hij gaat optreden op Pinkpop. Dat is een landgraaf, hè. Dat gaat niet lang meer duren, hè. Wat hebben we allemaal op de lunchkaart staan? Calvin Harris, Dua Lipa, Direct komt eraan. We gaan eerst op zoek naar de stofzuiger en het schotje. En we gaan lekker meezingen met Queen.

0: studioreden.nl.
1: De maximumsnelheid op de kanaalweg tussen Dieren en Laagsoeren blijft voorlopig 80 km per uur. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van de gemeente Rheden. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat een verlaging naar 60 km per uur zou zorgen voor meer verkeer door de dorpen Dieren en Laagsoeren. Wel komen er extra maatregelen. Zo komt er een inhaalverbod op het Rhedense deel van de kanaalweg en wordt de fietsoversteek bij de Broekdijk veiliger gemaakt. De gemeente betaalt daarvoor 50.000 euro mee.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

En ik ben meer van het labberen. Ja, hou het netjes vandaag, kloppertje. Ja, ik ga het proberen. Calvin Harris was dit. En Dua Lipa, One Kiss. Daarvoor was het Direct, Wouldn't Fall. En daarvoor Queen met die iconische videoclip. Freddie Mercury achter de stofzuiger. Ja, wie kent het niet, hè? Hey, en dit is Jennifer Page.

alle volkoren vlokken uit je bammetje gerammeld door de mannen van Kensington met de nieuwe leadzanger, Jason Dood, zo heet die. Ja, ja, die hebben ze in de Verenigde Staten achter de bar weggehaald. Die stond daar vrolijk mee te zingen tijdens het tappen. En toen hadden ze zoiets van, jij krijgt een microfoon met ons en ga eens even wat in blaren. En hij is de nieuwe leadzanger geworden van Kensington. En de oude, Youssef, die had er niet zoveel zin meer in. En ja, dan moet je helaas afscheid van elkaar nemen. Daarvoor was het, eens even kijken, Jennifer Page, Crush. Het is bijna 12:30 in het lunchpakket op Studio Rede. Wat heb jij op je bammetje zitten? Laat het even weten via studio@studiorede.nl. Wat ik erop heb zitten, dat hoor je straks. Naar deze van Holland Oates.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar... nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Zwolle Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht door een spoedreparatie na een ongeluk van gisteren. En het is druk voor de Duitse grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Uit 2015, toen zag hij er nog fris en fruitig uit. Justin Bieber, dit was Sorry. En de vraag is, hoe vaak heeft hij Sorry gezongen in het liedje? Jan heeft gedurfd. Jan?
1: Ja. En 37 keer.
0: Jan zegt 37 keer. En volgens oma AI is het 36 keer. Nou, we gaan dat nog een keertje uittellen. Maar ik geloof Jan eerder, hoor. Straks het weer met Jan van Gelderen, de kantineknaller. We hebben nu klaarstaan voor je, Sienna Spyro.

bezig met een cakeje te bakken in de studio. En dat is wel makkelijk dat dat omhoog komt, hè, die cake. Dat die een beetje gaat rijzen. Dit liedje heeft misschien een positieve bijdrage geleverd. Evil Rock, Rise Up. Daarvoor in première ging die vandaag. Of was die? Nee, het was de tweede keer al. Sienna Spyro, de nieuwe Material Lover. Emma appte met de studio. Wat heb je nou op je bammetje? Want je bent het weer vergeten te zeggen. Ja, gisteravond heb ik dat erop gegooid. Ja, het bewoog niet meer. Het was gewoon een stukje omelet. Wat ik gisteravond gebakken heb. Ik denk, nou, die gooi ik gewoon in het broodrobbeltje. Het zag er niet uit, maar het was wel lekker. Wat ook lekker is, Jan van Gelder met het weer van Reden Roosendaal. Die hoort hem zo meteen. We gaan hem weer eens aanslengeren naar Rondé. Taking my love.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon en het is overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 graden. Morgen is het zonnig met hooguit wat stapelwolken. Het is droog en het is zomers met 25 graden. Ook in het Pinksterweekend schijnt de zon flink en is het droog. Met 26 tot 28 graden is het zomers warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: je bed en ik zie het al helemaal voor me. En je bent al die berichten aan het verwijderen. Wat Flemming en Meteor aan het doen waren. Dat ditje niet nodig en het lunchpakket op studie reden. Vandaag zit het er weer op voor mij. Morgenochtend ben ik er met een ochtendshow. En dan ben ik er ook weer om 12 uur. Met de laatste broodrommeltje van deze werkweek. Dit is Morning Talking, Brother Louis. Tot morgen.
1: Kantineknaller.

0: Dit is Studio Reden. Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie viel op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 10 minuten, daar is een spoedreparatie bezig, waardoor één rijstrook dicht is. En de A12 dan, Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file door de controles bij de Duitse grens. A28 Zwolle Amersfoort. Door een spoedreparatie is een rijstrook dicht bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de A12 alweer. De Duitse grenscontrole. Momenteel 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En natuurlijk nog steeds de spoedreparatie op de A28 Zwolle Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten, want er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar een kwartier vertraging. En de A28 richting Utrecht voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten extra. Het wegdek is daar nog steeds in slechte toestand. Ze zijn nog steeds bezig met een spoedreparatie daar. De N320 Culemborg richting Linde tussen Culemborg en Ravenswaaij 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten extra op de A28 naar Utrecht voor het knooppunt Hoevelaken vanwege een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland voor de grens heb je 5 minuten vertraging. De A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen knooppunt Del en Arkel doe je er een kwartier langer over. Op de A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelaak is het oponthoud 10 minuten. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld 12 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en de Afrit Kerkdriel 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Knappend Empel een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knappend Del en de Afrit Arkel 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: reizen op studioreden.nl.
1: De Emma-pyramide op het Rozendaalse veld is na ruim een half jaar weer open voor bezoekers. Eind april zijn de hekken verwijderd en kunnen wandelaars de uitkijktoren weer beklimmen. Waarom de toren precies gesloten was, blijft onduidelijk. In november werd gemeld dat mogelijk sprake was van houtrot of schimmel in de constructie. Volgens de gemeente moesten vooral de onderste delen van de toren worden hersteld. Over de kosten en uitgevoerde werkzaamheden is nog niets bekendgemaakt. De Emma-pyramide ligt op de grens van Rozendaal en Rheden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Medusa en Paradise. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Jawel hoor. De sensatie in de straten van New York. Dat was tenminste zo in het jaar 1819. Er waren toen voor het eerst fietsen te zien. Ze werden trouwens nog geen fietsen genoemd, maar snellopers. Ja, zo kun je het ook noemen natuurlijk. En tegenwoordig lopen mensen op de snelheid van de fiets. Dus wat dat betreft klopt het wel. En er is een bijzondere dag geweest in de geschiedenis van het boksen. Dat was in 1891. Peter Jackson en Jim Corbett staan in de ring in San Francisco. Hun partijtje duurt 61 rondes. Jammer dat de geschiedenisboekjes niet vermelden wie er uiteindelijk won. Of de boksers halverwege gepauzeerd hebben, of dat ze na die 61 rondes nog hun armen omhoog konden krijgen. Dus de uitslag is onbekend. Ja, helaas. Goed, wij gaan door met muziek voor wat van de uitslag wel bekend is. Miles Smith is namelijk onderweg met Stay, dus blijf erbij. Maar eerst is hier Marcel de Groot. Die heeft één vraag. Mag ik naar jou kijken? Nou, dat is toch fijn.

met een stay. En blijf er zeker bij, want zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 4:30. De middagspits is begonnen, dus het wordt drukker in de regio. Dus doe alsjeblieft voorzichtig. Maar nu eerst, Toto.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markussover. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omvolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Love Me Harder. Nou, dat is toch wel een heel, hele liefdevolle boodschap, kan ik je zeggen. Wij gaan eens even kijken, mensen. De socials hebben ook wel gezien. Facebook, X en Instagram. Maar we gaan ook even naar studioreden.nl. Want wat is daar te beleven op dit moment? Ja, het gaat over woede om prullenbakken in de gemeente. En het lachgasgebruik, want het probleem blijft. Hoe dat allemaal zit, dat lees je dus op studioreden.nl. Of natuurlijk in onze app. Wat er ook op staat is een ingrijpende metamorfose in Velp. En wat dat inhoudt, ja, daar ben je ook vast benieuwd naar. Ook op dezelfde plek, studioreden.nl of in onze prachtige app. En ook op de socials Facebook, X en Instagram. Like ons, volg ons en blijf op de hoogte.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: op Studio Reden. En ook lekker het komende weerbericht van Jan van Gelderen. Tenminste, ik hoop dat het lekker weer aankomt. Hij gaat het zo allemaal vertellen na Anne-Marie.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon en het is overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 graden. Morgen is het zonnig met hooguit wat stapelwolken. Het is droog en het is zomers met 25 graden. Ook in het Pinksterweekend schijnt de zon flink en is het droog. Met 26 tot 28 graden is het zomers warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en ook minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 140 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat tussen Boxtel Noord en de afrit Kerkdriel 15 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle gebeurde een ongeluk bij Zwolle Centrum. Hoewel de weg weer vrij is, is de vertraging nog flink. Je hebt vanaf het harde ongeveer 40 minuten vertraging. Op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord staat een auto met pech bij Kampen. Dat kost je ook een half uur. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een half uur vertraging door een ongeluk. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De maximumsnelheid op de kanaalweg tussen Dieren en Laag-Soeren blijft voorlopig 80 km per uur. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van de gemeente Rheden. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat een verlaging naar 60 km per uur zou zorgen voor meer verkeer door de dorpen Dieren en Laag-Soeren. Wel komen er extra maatregelen. Zo komt er een inhaalverbod op het Rhedense deel van de kanaalweg en wordt de fietsoversteek bij de Broekdijk veiliger gemaakt. De gemeente betaalt daarvoor 50.000 euro mee.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Direct en Won't Fall. Dat gaat zeker niet gebeuren, inderdaad. We gaan naar de flits uit het verleden. We gaan naar 1997, want toen was er een Nederlandse expeditie naar de Noordpool en die bereikte haar doel toentertijd. De Nederlanders begonnen 70 dagen eerder vanuit het uiterste noorden van Canada aan een tocht van meer dan 1000 kilometer. De expeditie had het zwaar te verduren met slecht begaanbaar ijs en temperaturen van bijna 50 graden onder nul. Ik geef het je te doen. De vier expeditieleden zijn de eerste Nederlanders op de Noordpool. En dan nog een mysterie in eigen land. In Volendam was een huilend Mariabeeld. Misschien herinner je de beelden nog wel. Maar in 1997 was het opgelost. Het leek tenminste opgelost. Politieonderzoek wees namelijk uit dat de rode tranen die het beeld huilde van mensenbloed waren. En aangezien er in het weekend ervoor luilak werd gevierd in Volendam, waar we fors is gevochten, is het sterker vermoeden gerezen dat baldadige luilakvierders Maria een handje hebben geholpen. Ja, niet best. Oké. Wij gaan door met muziek. Zometeen Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Misschien een belletje eraan wagen, je weet het maar nooit. Of nu eerst Billy Joel. En hier is hij met Uptown Girl.
1: Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de Ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. Het weer nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 graden. En morgen volop zon en 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in Gelderland. Bij elkaar staat er ruim 200 kilometer file. Onder andere een lange file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Meer dan een half uur vertraging. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Wadenoijen een kwartier. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je 35 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle-Zuid door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Staat een auto met pech op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek, kost je ook 20 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelredome ook 20 minuten extra reistijd.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Met het nummer Gone, Gone, Gone. Nou, gone zijn we zeker niet, want we zijn er nog hartstikke bij jullie. Hartstikke leuk dat jullie er ook zijn. Supergezellig. Wij gaan de komende, nou, het is het anderhalf uur ongeveer, nog een hele leuke show neerzetten. En dat doen wij met lekkere muziek natuurlijk. Kurt Nielsen is onderweg. Harry Styles komt er ook nog aan. En Shalamar, een hele lekkere klassieker. Die komt er zometeen aan. Maar ik wil je nog even wijzen op de app van Studio Reden. Heb je die al? Download hem even uit jouw App Store. En blijf overal op de hoogte van het laatste nieuws. In beeld, geluid, tekst, alles wat je maar wil. Hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

So High op Studio Reden. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Na deze prachtplaat van niemand minder dan Harry Styles.

Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 graden. Morgen is het zonnig met hooguit wat stapelwolken. Het is droog en het is zomers met 25 graden. Ook in het Pinksterweer

0: weekend schijnt de zon flink en is het droog. Met 26 tot 28 graden is het zomers warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 20 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: In Velp heeft de gemeente Reden een opvallende maatregel genomen om parkeren op een grasstrook te voorkomen. Op de hoek van de Den Bruil, de Herikhuizerweg en de Alteveerse Laan zijn boomstammen neergelegd. Daarmee wil de gemeente zorgen dat auto's daar niet meer kunnen staan. Het gaat om een plek waar het parkeren niet gewenst is. De maatregel is recent uitgevoerd en zorgt voor een duidelijke fysieke barrière in de wijk. Bewoners zagen de verandering direct in het straatbeeld verschijnen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Ja, dat is toch een prachtige stem ook die ze heeft. Lady Gaga, Hold My Hand. Nou, hand in hand gaan wij naar de volgende platen toe. Zometeen Son Mieux en Dark Before the Dawn. Ook weer een mooi nummer. Maar dit is Elton John met zijn grote hit Sacrifice.

en dan sta je op zo'n prachtige plek waar weinig stadslicht is. Het is donker en je ziet alles gewoon als je naar boven kijkt. Dat is toch fantastisch. Zometeen headlines en verkeersinfo van 6:30. De avondspits in zijn retour. Maar nog altijd wel druk, dus let goed op alsjeblieft. Maar we gaan eerst even lekker een feestje bouwen. Jawel hoor, dat gaan we doen met niemand minder dan Lionel Richie. En met hem gaan we even lekker dansen op zijn kop dansen. Namelijk op het plafond. Dancing on the ceiling.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France-toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. De meeste files worden nu wel korter. Maar op de A1 zijn wel grote problemen, want er zijn 2 ongelukken gebeurd. Van Amersfoort naar Apeldoorn gebeurde een ongeluk bij Hoenderloo. Daar zijn 8 auto's bij betrokken. Je kunt er alleen nog maar via de vluchtstrook. En je kunt dus beter omrijden via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. En ook op de A1 verderop gebeurde een ongeluk bij Badme. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht en is de vertraging vanaf Twello 35 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef ook ruim een kwartier oponthoud.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 graden. Morgen is het zonnig met hooguit wat stapelwolken. Het is droog en het is zomers met 25 graden. Ook in het Pinksterweekend schijnt de zon flink en is het droog. Met 26 tot 28 graden is het zomers warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Dit was hem weer Spitsuur voor deze donderdag. Dankjewel dat je erbij was voor ons. Onwijs leuk dat jullie erbij waren vandaag. En morgenochtend word je gewekt door niemand minder dan Richard Klopper. Die staat vroeg op de vrijdag, dus steun hem daarbij een beetje. Begint om 6 uur. En

0: 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. En zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn twee ongelukken gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Kootwijk en Hoenderloo kom je daardoor in de file. De weg is bij Hoenderloo zo goed als dicht en dat gaat ook even duren. En verderop bij Badme ook een behoorlijk lange file, want ook daar is een ongeluk gebeurd en daar zijn ook twee rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden vanaf Barneveld over de A30, de A12 en de A50. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk is de vertraging nu ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo heb je tussen Twello en Padmen bijna een half uur vertraging. Er staat 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Er werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.